0: Aan het einde van de zon, die zon gaat aan de kapotan drukken.
1: Iya, isin tengok nak ketahkan. Sampai kapanpun.